Apendach kommt heute auf Fußmordens und sagt, du, et für jesere Sovens noch im Rommen Darb. Et hab noch 5 Kilometer abgewettelt. Dit oe dem jet noch viel Dollar. Oi hod ook von dort dem ganzen Dach ganz schlechte Laune. Nee, we zullen plus worden, dat hij ook van 5 Kilometer trisch. So ovens lag hij in Baden doch bloß an de Kilometer. Hij had ook tonen last met zijn Schwester te spelen. Hij dacht bloß, we hij poite voorbij holen kon. Daar kwam hem neer, zei de gedanke. Jo, ze wird hij dat doen. Hij wird maar de tijdig abstoen, waar nog alle schluipen, en dan wird hij weit voren met zijn rood. Wat de andere abstunde, had hij zijn Kilometer al boven. Zo wird het dan. Jo, dit win je schede danken. Om nächstens de morgens weid je het op, als nog schema weer. En dan voer hij, eerst om een darp. Nee, dochter, wenn mijn pa nu op ons opsteht. Nee, hier om een darp wordt niet voeren. Het wordt allemaal in de wild voeren. En als hij op een wild weer, dan zag hij de was de kreuzige stoer. En de jent ook naar de zijde nog. Jo, hij wird nu mal links voren. En door de lijnt, door jent een groter was, en door wie goed bevoren, door wie hij niet zo alleen. Hij voel, en de zon steeds al immer hescher, het wordt immer warmer. En hij voel immer pinja, hij wil de vele kilometers voren. De wind, die schuif hem ook zo schoon van henje, dan wird het pedalen niet zo schwer. En nu voer hij en zag ganz wit verre, door zijn darp. Jo, dacht hij, dit wordt de nummer 1 zijn. En van door voer hij dan der schee bidden in de huis. Tot is dan een konisch wit en dan heb ik een 5 kilometer opgewetteld.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?